begon te rappen op het basketveld. Stappen werden snel gezet, geschreven op die YouTube-beats. Gedownload op cd's, gekerfd. Een studio was veel te duur, dus rappen was een buitensport. We paften tegen sterren op, wiet Breda en hash maar ook. Ik zie nog waar de banken stonden, frankenmonden, farse honden. Uren in de nacht tot morgen, leren Jacka, zwarte Jordans. Skip de school om niks te doen.